beltiniiɗo no Adama Samba ya o mona jooɗi dawlaaji ten aan e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaaɓe ma kala ceewgel fina dadoo ñaaƴe yeene ñaage rokko ñaantofa